Geldi, geldi, geldi. Bian dagoen ari, arna sartzea galerazten. Geldi.